0: en jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, de hele dag door. Radioactief, actief, de muziek van jouw leven.

0: CM.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit is Radioactief.

hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Brussel is gisteravond de betoging tegen de Frans-extreemrechtse politicus Jordan Bardella onrustig geëindigd. Honderden mensen kwamen op straat omdat Bardella gisteravond een toespraak hield in het Vlaams parlement op uitnodiging van Vlaams Belang. Enkele demonstranten gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie. Volgens de Brusselse politie was de rust rond 10 uur terug. Opmerkelijk nieuws uit Boom in de provincie Antwerpen. De politie heeft daar een 15-jarige jongen betrapt achter het stuur van een auto. Agenten merkten de wagen op vanwege een, citaat, sportief rijgedrag. De tiener negeerde eerst een stopteken en sloeg op de vlucht, maar kon snel worden klemgereden. In de auto van zijn vader bleken nog 3 andere minderjarigen te zitten. Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde militaire aanvallen op Iran op het laatste moment af. Trump liet via zijn eigen social media weten dat er onverwacht een mogelijk akkoord op tafel ligt. Enkele uren ervoor dreigde de president nog met zware bombardementen. Voetbal. Thibaut Courtois stopt na dit wereldkampioenschap mogelijk als rode duivel. Dat heeft de 34-jarige doelman gezegd op een persconferentie. Courtois wil zijn lichaam meer rust gunnen tijdens de interlandperiodes. Maandag speelt hij tegen Egypte zijn 110e wedstrijd voor de nationale ploeg. Courtois weet intussen ook wie volgend seizoen zijn trainer wordt bij Real Madrid. Niemand minder dan José Mourinho keert terug naar de Koninklijke. De 63-jarige Portugees komt over van Benfica en tekent in Madrid een contract voor 3 seizoenen. Tot slot het weer. We starten grijs en nat, maar vanuit het westen stil aan droger 18 graden. Het weekend brengt beter nieuws. Overwegend droog met zonnige perioden en een aangename 20 graden.
1: Dit zijn jouw classics. Radio Actief. De hele dag door.
3: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Imaginations, Music and Lights uit 1982. Hey, welkom in deze nieuwe Breakfast Club hierbij actief de komende twee uurtjes. 12 juni zijn we vandaag, dag 163. We hebben er nog 202 te gaan in dat jaar 2026. Goedemorgen en straks is het tijd voor Johnny Bristol. Hang on in there, baby. Maar eerst Blue Angel van Roy Orbison. We gaan naar 1960. Sure.

De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

Je hoorde R.E.M. met Everybody Hurts uit 1993, ruim 5 minuten lang. En de 300.000 inwoners van de 14 IVM-gemeenten in het Meetjesland, de streek rond Deinzen en de zuidrand van Hens, moeten beter gaan sorteren. Vandaag wordt daar per inwoner nog gemiddeld 122 kilogram restafval per jaar in de witte huisvuilzak gestoken. Tegen 2030 moet dat verplicht dalen naar maximaal 90 kilogram per inwoner. Hoe gaan we dat doen? De aparte inzameling van GFT is een belangrijke schakel, maar ze zullen meer moeten gaan doen dan dat, zeggen ze daar bij IVM. Hè. En nog de vuilzak kan opslaan dan zeker. Hè? Goed, Engelbert Humperdinck, Release Me and From a Distance, Bette Midler.

0: tot slot het weer. We starten grijs en nat, maar vanuit het westen stil en droger 18 graden. Het weekend brengt beter nieuws. Overwegend droog met zonnige perioden en een aangename 20 graden.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Why Me, Linda Morton uit de jaren 90. En daarvoor nog de Nederlandse formatie Kayak met Referee's Queen. Op maandag 15 en dinsdag 16 juni staan er reinigingswerken gepland in de Zelzaten tunnel. Die tunnel is telkens dicht van 21 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Op maandag 15 juni sluit de tunnel in de richting van Antwerpen en op dinsdag 16 juni in de richting van Brugge-Knokke-Heist. Tijdens de sluiting wordt er een plaatselijke omleiding voorzien via de brug van Zelzaten. Telstar, het instrumentale nummertje, de hit in 1962 voor de Tornado's.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven.
1: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Sensuality van Axel Red, of eigenlijk van Fabian de Mal. Hè? Dat is haar echte naam. Een Belgische zangeres die ook in Frankrijk populariteit geniet. Ze zingt onder andere in het Frans, Engels, Spaans en Nederlands. China Eastern hadden we ook nog met Morning Train from 9 to 5 is de film waaruit we dit draaiden. Hè? We gaan zo stiltjes aan naar de top van het uur met L'Ombelizio del Mundo, Giovanotti. Tot straks.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: In Brussel is gisteravond de betoging tegen de Frans extreemrechtse politicus Jordan Bardella onrustig geëindigd. Honderden mensen kwamen op straat omdat Bardella gisteravond een toespraak hield in het Vlaams parlement op uitnodiging van Vlaams Belang. Enkele demonstranten gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie. Volgens de Brusselse politie was de rust rond 10 uur terug. Opmerkelijk nieuws uit Boom in de provincie Antwerpen. De politie heeft daar een 15-jarige jongen betrapt achter het stuur van een auto. Agenten merkten de wagen op vanwege een, citaat, sportief rijgedrag. De tiener negeerde eerst een stopteken en sloeg op de vlucht, maar kon snel worden klemgereden. In de auto van zijn vader bleken nog 3 andere minderjarigen te zitten. Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde militaire aanvallen op Iran op het laatste moment af. Trump liet via zijn eigen social media weten dat er onverwacht een mogelijk akkoord op tafel ligt. Enkele uren ervoor dreigde de president nog met zware bombardementen. Voetbal. Thibaut Courtois stopt na dit wereldkampioenschap mogelijk als rode duivel. Dat heeft de 34-jarige doelman gezegd op een persconferentie. Courtois wil zijn lichaam meer rust gunnen tijdens de interlandperiodes. Maandag speelt hij tegen Egypte zijn 110e wedstrijd voor de nationale ploeg. Courtois weet intussen ook wie volgend seizoen zijn trainer wordt bij Real Madrid. Niemand minder dan José Mourinho keert terug naar de Koninklijke. De 63-jarige Portugees komt over van Benfica en tekent in Madrid een contract voor 3 seizoenen. Tot slot het weer. We starten grijs en nat, maar vanuit het westen stil aan droger 18 graden. Het weekend brengt beter nieuws. Overwegend droog met zonnige perioden en een aangename 20 graden.
0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief.

Michael Jackson met een nummer afkomstig van zijn album History, Past, Present and Future, boek 1 uit 1995. Hij had het erover, over Earth Song. En dit allemaal aan de start van deel 2 Breakfast Club. De komende uur nog hier bij Actief. Vrijdag, ja, het weekend staat ook alweer voor de deur, hè. Vrijdag 12 juni zijn we vandaag. Spargo komt eraan met genieten, 1980, You and Me. Maar eerst gaan we Twist and Shout, nummer dat door heel veel artiesten op laat werd gezet.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! De Macarena, een van de grootste hits voor deze Los del Rio. Hè. En er kan weer geld afgehaald worden in Eeklo en ook storten. En dat kan vanaf nu in een splinternieuw cashpunt in het hart van de stad. Op de markt 56 is dat net naast de Kruidvat. De Fingerboys komen eraan. We like to party. En deze El Lute van Boney M.
2: This is the story of El Lute. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: de hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief. Actief.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem. Just

Een Shy Guy hoor je van Diana King uit 1995. En Peter en Gordon hadden we ook nog met True Love Ways. De gemeentelijke speelterreinen in Everhem hebben voortaan een eigen naam. Die bedacht werd door de Everhemse kindergemeenteraad. En moeten de speelplekken herkenbaarder en aantrekkelijker maken. Afgelopen woensdag werden die nieuwe namen van de speelterreinen in Tervenen en aan de Kanaal in Riemen feestelijk onthuld. Kinderen kunnen er voortaan terecht in respectievelijk de Bezeken en op het Stormplein. Day Tripper, hier zijn de Beatles.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
5: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag. Oeh.

Kom, Abit Hude, Claude François. We hadden ook nog Eternal met Bébé Winans. I wanna be the only one. Wel, we zijn aan het einde van ons Latijn. Breakfast Club zit er bijna op. En we vertellen ook nog dat het aanstaande zondag natuurlijk Vaderkesdag is. En dus de vaders niet vergeten. Nu zondag. Goed, dat was het, Breakfast Club. Nog een hele leuke vrijdag, fijn weekend en graag tot aanstaande maandag vanaf 7 uur bij Leven en Welzijn, hier bij Actief. Seal it with a kiss. Daarmee gaan we naar de top van het uur. Jason Donovan.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Radioactief. De hele dag door.
3: Guess what they dance in Colombia.
4: Ooh!

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: In Brussel is gisteravond de betoging tegen de Frans extreemrechtse politicus Jordan Bardella onrustig geëindigd. Honderden mensen kwamen op straat omdat Bardella gisteravond een toespraak hield in het Vlaams parlement op uitnodiging van Vlaams Belang. Enkele demonstranten gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie. Volgens de Brusselse politie was de rust rond 10 uur terug. Opmerkelijk nieuws uit Boom in de provincie Antwerpen. De politie heeft daar een 15-jarige jongen betrapt achter het stuur van een auto. Agenten merkten de wagen op vanwege een, citaat, sportief rijgedrag. De tiener negeerde eerst een stopteken en sloeg op de vlucht, maar kon snel worden klemgereden. In de auto van zijn vader bleken nog 3 andere minderjarigen te zitten. Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde militaire aanvallen op Iran op het laatste moment af. Trump liet via zijn eigen social media weten dat er onverwacht een mogelijk akkoord op tafel ligt. Enkele uren ervoor dreigde de president nog met zware bombardementen. Voetbal. Thibaut Courtois stopt na dit wereldkampioenschap mogelijk als rode duivel. Dat heeft de 34-jarige doelman gezegd op een persconferentie. Courtois wil zijn lichaam meer rust gunnen tijdens de interlandperiodes. Maandag speelt hij tegen Egypte zijn 110e wedstrijd voor de nationale ploeg. Courtois weet intussen ook wie volgend seizoen zijn trainer wordt bij Real Madrid. Niemand minder dan José Mourinho keert terug naar de Koninklijke. De 63-jarige Portugees komt over van Benfica en tekent in Madrid een contract voor 3 seizoenen. Tot slot het weer. We starten grijs en nat, maar vanuit het westen stilaan droger 18 graden. Het weekend brengt beter nieuws. Overwegend droog met zonnige perioden en een aangename 20 graden.
0: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

0: zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: De hele dag door. Dit is Radio

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: De hele dag door. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Op een parking naast de Koning Albertlaan in Maldegem is het lichaam van een 60-jarige man gevonden. Het parket bevestigt dat het om een verdacht overlijden gaat en onderzoekt de omstandigheden. In Zeelen heeft in de nacht van woensdag op donderdag een explosie plaatsgevonden in een kinderslaapkamer. De ontploffing veroorzaakte zware schade en de woning is onbewoonbaar verklaard. Het gezin van vier bleef gelukkig ongedeerd en wordt opgevangen bij familie. Volgens het parket gaat het om een accidentele oorzaak. In Sint-Gilies-Waas heeft politiezone Scheldewaas drie gestolen voertuigen teruggevonden in een container op een terrein in de Zandstraat. Vier verdachten zijn opgepakt, één van hen blijft aangehouden, de anderen die zijn vrij onder voorwaarden. In Gent kunnen 620 woningen niet verhuurd worden omdat ze gebruikt worden als vakantieverblijf via Airbnb. Dat blijkt uit een studie van ING. De stad legt regels op om het tekort aan huurwoningen te beperken, maar omdat niet iedereen zich registreert, worden die regels vaak niet nageleefd. Na twee maanden zijn de werken tussen Aalter en Maldegem Centrum afgerond. De weg is opnieuw open en het agentschap Wegen en Verkeer die heeft een extra rijvak aangelegd om het fileleed te verminderen. Het festival Dance Division in Zottegem gaat dit jaar niet door. De organisatie wijst op stijgende kosten en hogere artiestenprijzen. Het festival kende enkele jaren geleden al eens een moeilijke periode. In Sint-Niklaas opent een tijdelijke hondenloslopweide in recreatiedomein De Ster. De nieuwe zone komt er op vraag van inwoners nadat honden sinds de maand april al toegelaten zijn op het domein. Later volgt dan een permanente oplossing.
2: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

0: zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Radioactief, de hele dag door.

ons lot het weer. We starten grijs en nat, maar vanuit het westen stilaan droger 18 graden. Het weekend brengt beter nieuws. Overwegend droog met zonnige perioden en een aangename 20 graden.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Op een parking naast de Koning Albertlaan in Maldegem is het lichaam van een 60-jarige man gevonden. Het parket bevestigt dat het om een verdacht overlijden gaat en onderzoekt de omstandigheden. In Zeelen heeft in de nacht van woensdag op donderdag een explosie plaatsgevonden in een kinderslaapkamer. De ontploffing veroorzaakte zware schade en de woning is onbewoonbaar verklaard. Het gezin van vier bleef gelukkig ongedeerd en wordt opgevangen bij familie. Volgens het parket gaat het om een accidentele oorzaak. In Sint-Gilies-Waas heeft politiezone Scheldewaas drie gestolen voertuigen teruggevonden in een container op een terrein in de Zandstraat. Vier verdachten zijn opgepakt, één van hen blijft aangehouden, de anderen die zijn vrij onder voorwaarden. In Gent kunnen 620 woningen niet verhuurd worden omdat ze gebruikt worden als vakantieverblijf via Airbnb. Dat blijkt uit een studie van ING. De stad legt regels op om het tekort aan huurwoningen te beperken, maar omdat niet iedereen zich registreert, worden die regels vaak niet nageleefd. Na twee maanden zijn de werken tussen Aalter en Maldegem Centrum afgerond. De weg is opnieuw open en het agentschap Wegen en Verkeer die heeft een extra rijvak aangelegd om het fileleed te verminderen. Het festival Dance Division in Zottegem gaat dit jaar niet door. De organisatie wijst op stijgende kosten en hogere artiestenprijzen. Het festival kende enkele jaren geleden al eens een moeilijke periode. In Sint-Niklaas opent een tijdelijke hondenloslopweide in recreatiedomein De Ster. De nieuwe zone komt er op vraag van inwoners nadat honden sinds de maand april al toegelaten zijn op het domein. Later volgt dan een permanente oplossing.
1: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

Gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is met Iran om de oorlog te beëindigen en dat het akkoord de komende dagen ondertekend wordt. Volgens Trump zal vicepresident Jerry Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Het Iraanse persbureau spreekt tegen dat er een akkoord zou zijn. En zo blijft het, zoals steeds, ingewikkeld en verwarrend. Dan Jarvis is benoemd tot nieuwe Britse minister van Defensie na het ontslag van zijn voorganger John Healey. Die is opgestapt uit onvrede met de in de begroting voorziene investeringen in de Britse strijdkrachten. Het is de zoveelste minister die opstapt trouwens in dat kabinet van Starmer. Deze zomer opent het Deense toprestaurant Noma opnieuw de deuren in Kopenhagen. Ook topchef René Redzepi, die eerder onder vuur lag na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, zal opnieuw in de keuken staan. Hij krijgt wel een nieuwe, maar minder prominente rol. En dan gaan we natuurlijk naar het voetbal. Op het WK heeft Mexico de openingswedstrijd gewonnen. Mexico haalde het met 2-0 van Zuid-Afrika, waar Hugo Broos trainer is. Terechte uitslag, zeggen sportjournalisten. Meteen een domper voor de Belgian Arrows op de World Cup of Darts. Dimitri van den Berg en Mike de Dekker verloren in hun eerste wedstrijd verrassend van Hongkong met 2-4. Ze nemen het straks op tegen Slovenië. Grijs en regenachtig, later droger vanuit het westen met maxima tot 18 graden. In het weekend meestal droog met zonnige perioden en maxima dan rond 20 graden. Volgende week wordt het pas echt zomer.
2: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.
1: Uno, dos. One, two, tres, cuatro.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkensage à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be. Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Het blijft overwegend zwaar bewolkt met nu en dan wat lichte regen of motregen. Later op de dag kunnen er plaatselijk enkele opklaringen verschijnen. De temperaturen die schommelen meestal tussen de 16 en 20 graden. Morgen start nog bewolkt met kans op wat lichte regen, maar in de namiddag wordt het droger en komt de zon vaker tevoorschijn. Zondag wordt het wisselend bewolkt met vooral later op de dag kans op een lokaal buitje. Terwijl zondag aan de kust meer zon mogelijk is.
1: Radio Actief. De muziek van jouw leven.

Installatie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De jury heeft geoordeeld dat de 38-jarige bestuurder die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalsvierders schuldig is aan doodslag op 7 slachtoffers. Er is geen sprake van voorbedachte raden. De man reed destijds veel te snel, was onder invloed van alcohol en filmde zichzelf achter het stuur. Zijn neef die als passagier in de auto zat is schuldig bevonden aan schuldig verzuim wegens het niet verlenen van hulp aan personen in nood. Het parket van Brussel meldt de arrestatie van 12 personen in een dossier rond de seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart na de verdwijning van een 16-jarige tiener en telt inmiddels 3 geïdentificeerde slachtoffers. 3 volwassen verdachten zijn officieel aangehouden, terwijl 2 minderjarige verdachten in een gesloten instelling zitten. De Antwerpse politie heeft 2 minderjarigen opgepakt die eind mei een geparkeerde auto in brand staken op het Kiel en vervolgens vluchtten op een stip. Het duo kon worden geïdentificeerd dankzij camerabeelden. De jeugdrechter heeft inmiddels beslist om een van de jongeren tijdelijk in een gesloten instelling te plaatsen. De Britse kunstenaar David Hockney, een van de meest invloedrijke figuren binnen de pop-art-beweging, is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij verwierf wereldfaam met iconische schilderijen zoals A Bigger Splash en A Portrait of an Artist. De Amerikaanse politie onderzoekt een incident bij het Capitool in Washington waar code 8647 in het gras werd gekalligrafeerd. In de VS staat 86 in straatstaal voor het lozen of elimineren van iets of iemand, terwijl 47 verwijst naar de 47ste president, Donald Trump. De autoriteiten behandelen de zaak als een potentiële bedreiging. Wout van Aert stapt uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes wegens elleboogblessures. 1 dag na zijn sprintzegen heeft Van Aert inderdaad de strijd gestaakt. Van Aert ondervindt te veel hinder van een blessure die hij vorige week opliep tijdens een trainingsval. Vanmiddag grijs, lichte regen of motregen. Vanavond wordt het droger bij 19 graden. Morgen breiden de opklaringen uit en klimt het kwik naar 21 graden. Zondag start zonnig, maar eindigt met regen bij 20 graden. Vanaf volgende week stijgen de temperaturen en wordt het beduidend zonniger.
1: Dit is Radio Actief.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Op een parking naast de Koning Albertlaan in Maldegem is het lichaam van een 60-jarige man gevonden. Het parket bevestigt dat het om een verdacht overlijden gaat en onderzoekt de omstandigheden. In Zeelen heeft in de nacht van woensdag op donderdag een explosie plaatsgevonden in een kinderslaapkamer. De ontploffing veroorzaakte zware schade en de woning is onbewoonbaar verklaard. Het gezin van vier bleef gelukkig ongedeerd en wordt opgevangen bij familie. Volgens het parket gaat het om een accidentele oorzaak. In Sint-Gilies-Waas heeft politiezone Scheldewaas drie gestolen voertuigen teruggevonden in een container op een terrein in de Zandstraat. Vier verdachten zijn opgepakt, één van hen blijft aangehouden, de anderen die zijn vrij onder voorwaarden. In Gent kunnen 620 woningen niet verhuurd worden omdat ze gebruikt worden als vakantieverblijf via Airbnb. Dat blijkt uit een studie van ING. De stad legt regels op om het tekort aan huurwoningen te beperken, maar omdat niet iedereen zich registreert, worden die regels vaak niet nageleefd. Na twee maanden zijn de werken tussen Aalter en Maldegem Centrum afgerond. De weg is opnieuw open en het agentschap Wegen en Verkeer die heeft een extra rijvak aangelegd om het fileleed te verminderen. Het festival Dance Division in Zottegem gaat dit jaar niet door. De organisatie wijst op stijgende kosten en hogere artiestenprijzen. Het festival kende enkele jaren geleden al eens een moeilijke periode. In Sint-Niklaas opent een tijdelijke hondenloslopweide in recreatiedomein De Ster. De nieuwe zone komt er op vraag van inwoners nadat honden sinds de maand april al toegelaten zijn op het domein. Later volgt dan een permanente oplossing.
0: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Vanmiddag grijs, lichte regen of motregen. Vanavond wordt het droger bij 19 graden. Morgen breiden de opklaringen uit en klimt het kwik naar 21 graden. Zondag start zonnig, maar eindigt met regen bij 20 graden. Vanaf volgende week stijgen de temperaturen en wordt het beduidend zonniger.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Op een parking naast de Koning Albertlaan in Maldegem is het lichaam van een 60-jarige man gevonden. Het parket bevestigt dat het om een verdacht overlijden gaat en onderzoekt de omstandigheden. In Zeelen heeft in de nacht van woensdag op donderdag een explosie plaatsgevonden in een kinderslaapkamer. De ontploffing veroorzaakte zware schade en de woning is onbewoonbaar verklaard. Het gezin van vier bleef gelukkig ongedeerd en wordt opgevangen bij familie. Volgens het parket gaat het om een accidentele oorzaak. In Sint-Gilies-Waas heeft politiezone Scheldewaas drie gestolen voertuigen teruggevonden in een container op een terrein in de Zandstraat. Vier verdachten zijn opgepakt, één van hen blijft aangehouden, de anderen die zijn vrij onder voorwaarden. In Gent kunnen 620 woningen niet verhuurd worden omdat ze gebruikt worden als vakantieverblijf via Airbnb. Dat blijkt uit een studie van ING. De stad legt regels op om het tekort aan huurwoningen te beperken, maar omdat niet iedereen zich registreert, worden die regels vaak niet nageleefd. Na twee maanden zijn de werken tussen Aalter en Maldegem Centrum afgerond. De weg is opnieuw open en het agentschap Wegen en Verkeer die heeft een extra rijvak aangelegd om het fileleed te verminderen. Het festival Dance Division in Zottegem gaat dit jaar niet door. De organisatie wijst op stijgende kosten en hogere artiestenprijzen. Het festival kende enkele jaren geleden al eens een moeilijke periode. In Sint-Niklaas opent een tijdelijke hondenlosloopweide in recreatiedomein De Ster. De nieuwe zone komt er op vraag van inwoners nadat honden sinds de maand april al toegelaten zijn op het domein. Later volgt dan een permanente oplossing.
0: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Spatieslang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort. Dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: België moet ruim 13 miljard euro vinden om het begrotingstekort aan te pakken. Dat zegt Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. Volgens Wunsch zijn er drastische maatregelen nodig. De overheid moet niet alleen besparen, maar ook durven kijken naar hogere belastingen. Kindermisbruik mag in de toekomst nooit meer verjaren. Die duidelijke boodschap bracht N-VA-voorzitter Valérie Van Peel in de Franse Senaat. Ze sprak daar tijdens een debat over de verjaringstermijn van zedenfeiten. Misbruikers mogen volgens haar nooit meer rust kennen. Het zware fietsongeval in de Nederlandse Zeelandregio eist een tol van 4 levens. Een automobilist reed daar gisteren in op een groep van 14 schoolkinderen en 2 begeleiders. 3 leerlingen en een leerkracht kwamen om. De getroffen school reageert diep verslagen en heel de mensen uit de regio in Zeeland zijn in diepe rouw. Er komt een rechtstreekse hoge snelheidstrein tussen Brussel en het Zwitserse Basel. Spoorwegmaatschappij NMBS start vanaf juli 27 met een proefproject. Tijdens het weekend rijdt er dan elke dag een TGV in beide richtingen. Het gaat om een verlenging van de bestaande treinverbinding met Straatsburg. In Kortrijk geldt vanaf nu een streng vuurwerkverbod tijdens het WK voetbal. De burgemeester verbiedt het bezit en het afsteken van vuurwerk tot de finale op 19 juli. Wie de regels overtreedt, riskeert een gasboete van €250. Het verbod moet de veiligheid in de stad garanderen. De weersverwachting nog even grijs met lichte motregen. Het wordt zo meteen geleidelijk droger met opklaringen bij 19 graden. Morgen meer opklaringen, 21 graden. Zondag zonnig, daarna mogelijk regen, 20 graden. Maar vanaf volgende week warmer en zonniger.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: België moet ruim 13 miljard euro vinden om het begrotingstekort aan te pakken. Dat zegt Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. Volgens Wunsch zijn er drastische maatregelen nodig. De overheid moet niet alleen besparen, maar ook durven kijken naar hogere belastingen. Kindermisbruik mag in de toekomst nooit meer verjaren. Die duidelijke boodschap bracht N-VA-voorzitter Valérie Van Peel in de Franse Senaat. Ze sprak daar tijdens een debat over de verjaringstermijn van zedenfeiten. Misbruikers mogen volgens haar nooit meer rust kennen. Het zware fietsongeval in de Nederlandse Zeelandregio eist een tol van 4 levens. Een automobilist reed daar gisteren in op een groep van 14 schoolkinderen en 2 begeleiders. 3 leerlingen en een leerkracht kwamen om. De getroffen school reageert diep verslagen en heel de mensen uit de regio in Zeeland zijn in diepe rouw. Er komt een rechtstreekse hoge snelheidstrein tussen Brussel en het Zwitserse Basel. Spoorwegmaatschappij NMBS start vanaf juli 27 met een proefproject. Tijdens het weekend rijdt er dan elke dag een TGV in beide richtingen. Het gaat om een verlenging van de bestaande treinverbinding met Straatsburg. In Kortrijk geldt vanaf nu een streng vuurwerkverbod tijdens het WK voetbal. De burgemeester verbiedt het bezit en het afsteken van vuurwerk tot de finale op 19 juli. Wie de regels overtreedt, riskeert een gasboete van €250. Het verbod moet de veiligheid in de stad garanderen. De weersverwachting nog even grijs met lichte motregen. Het wordt zo meteen geleidelijk droger met opklaringen bij 19 graden. Morgen meer opklaringen, 21 graden. Zondag zonnig, daarna mogelijk regen, 20 graden. Maar vanaf volgende week warmer en zonniger.
2: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges, of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy.

perfect gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

all meine Gedanken. Ja. Mein ganzes Leben schenke ich dir.

0: Het blijft overwegend zwaar bewolkt met nu en dan wat lichte regen of motregen. Later op de dag kunnen er plaatselijk enkele opklaringen verschijnen. De temperaturen die schommelen meestal tussen de 16 en 20 graden. Morgen start nog bewolkt met kans op wat lichte regen, maar in de namiddag wordt het droger en komt de zon vaker tevoorschijn. Zondag wordt het wisselend bewolkt met vooral later op de dag kans op een lokaal buitje. Terwijl zondag aan de kust meer zon mogelijk is.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Radio Aktiv. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Zoals jullie is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Na de Amerikaanse president Trump zegt nu ook Iran dat er een vredesakkoord kan komen. En snel als het moet. De grote lijnen van een raamakkoord liggen volgens Iran vast. Al blijft het land toch een beetje wantrouwig tegenover Amerika. In het akkoord staan 14 punten. Een van de belangrijkste eisen is dat de strategische zeestraat van Hormuz weer helemaal open gaat. Op Wall Street is zo net de grootste beursgang ooit gebeurd. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, trekt naar de aandelenmarkt. Musk wil zo'n 75 miljard dollar ophalen om zijn AI-projecten te financieren. Een opvallende gok, want het bedrijf maakte vorig jaar fors verlies. Als de beursgang lukt, wordt Musk de allereerste biljonair ter wereld. En ja, dat is op zich toch wel historisch, want SpaceX zou met deze beursgang in één klap 1500 miljard euro waard zijn. Dat is ongezien voor een privaat bedrijf. Onze drievoudige Olympische kampioene doet mee aan de atletiekmeeting in Luik, want Nafi Thiam zal aantreden in het verspringen. Dat wordt haar eerste wedstrijd sinds het bewogen WK in Tokio vorig jaar. Thiam gaf toen op na een zware ruzie met de Belgische Atletiek Federatie, maar is dus nu weer helemaal terug, zegt ze. De vakbonden in de gevangenis van Gent hebben een procedure sociaal conflict zonder stakingsaanzegging opgestart. Dat is de vroegere alarmbelprocedure. Ze doen dat na opnieuw een geval van agressie tegen een gevangenisbeambte. Volgens de vakbonden is het aantal agressieve gevallen de laatste tijd erg gestegen. En dat zou onder andere door de overbevolking en het hoge aantal geïnterneerden komen, zo wordt gezegd. De weersverwachting dan. Langzaam maar zeker meer en meer opklaringen. De temperaturen zitten rond 19 graden. Hier en daar nog wat motregen. Morgen dan wordt het in elk geval al droger, maar er is nog wel wat bewolking. 21 graden. Zondag zon, later kans op regen 20 graden. Vanaf maandag wordt het droger en zonniger.
0: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie de Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant de Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radioactief. Jouw classics. Jouw muziek.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credium. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credium.be. Credium, jouw partner bij asbestsanering.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Op een parking naast de Koning Albertlaan in Maldegem is het lichaam van een 60-jarige man gevonden. Het parket bevestigt dat het om een verdacht overlijden gaat en onderzoekt de omstandigheden. In Zele heeft in de nacht van woensdag op donderdag een explosie plaatsgevonden in een kinderslaapkamer. De ontploffing veroorzaakte zware schade en de woning is onbewoonbaar verklaard. Het gezin van vier bleef gelukkig ongedeerd en wordt opgevangen bij familie. Volgens het parket gaat het om een accidentele oorzaak. In Sint-Gilies-Waas heeft politiezone Scheldewaas drie gestolen voertuigen teruggevonden in een container op een terrein in de Zandstraat. Vier verdachten zijn opgepakt, één van hen blijft aangehouden, de anderen die zijn vrij onder voorwaarden. In Gent kunnen 620 woningen niet verhuurd worden omdat ze gebruikt worden als vakantieverblijf via Airbnb. Dat blijkt uit een studie van ING. De stad legt regels op om het tekort aan huurwoningen te beperken, maar omdat niet iedereen zich registreert, worden die regels vaak niet nageleefd. Na 2 maanden zijn de werken tussen Aalter en Maldegem Centrum afgerond. De weg is opnieuw open en het agentschap Wegen en Verkeer die heeft een extra rijvak aangelegd om het fileleed te verminderen. Het festival Dance Division in Zottegem gaat dit jaar niet door. De organisatie wijst op stijgende kosten en hogere artiestenprijzen. Het festival kende enkele jaren geleden al eens een moeilijke periode. In Sint-Niklaas opent een tijdelijke hondenloslopweide in recreatiedomein De Ster. De nieuwe zone komt er op vraag van inwoners nadat honden sinds de maand april al toegelaten zijn op het domein. Later volgt dan een permanente oplossing.
2: Dit is Radio Actief, de grootste hits en de beste classics.

0: Yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Voici les clés pour le

0: Op juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.
1: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.